Zoals Tom James met zijn Track Down Baby. Fantastische rockabilly. Hij was die funse carrière van rockabilly. Gaan we eerst richting de rhythm and blues. Indianapolis in de 50s. We hebben eerst hier een rariteit. Of de Palace label. Indianapolis in de 50s. Max James met zijn Driving Wheel.

Mike Seemswaters met zijn driving wheel. Rhythm and Blues uit Indianapolis in de 50s. Wouter Gates, we rocken bappen, stompen, stolen, gemiddeld, Wouter. Gene Vincent en de Blue Caps.

Fantastic, rockabilly music. High noon, a strange things will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als not you know het 57. Oh, we get here. Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 57 had Glenn enige songs aangespeeld in een private homemade recording studio van Gary Lambert in La Verne, Californië. Vijf songs worden damals aangespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weiter Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn hebben we jetzt hier met If I Had Me A Woman. Well, if I had me a woman.

Californische West Coast Rockabilly. Wow, dat is 1927 van Glenn Glenn. Met gitarist Gary Lambert. Eingespeeld in de homemade recording studio van Gary Lambert. 1957. Wijter Gates, Brenda Lee en Rock the Bop.

Das war Little Miss Dynamite. Brenda Lee met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzineer Golden Blooded zijt, jaren, in die funziger jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaren oud. Ze waren de maals op Decca Records. Weather Gates met Hillbilly Music, aus die funziger jaren, of Columbia Records, en dan je nog Zaxe Funzik. Hou je het hier Lee Emerson met So Little Time. Swing around, bobbing around.

getting older every day. Joshua Lee Emerson met de show A Little Time. Oké, Ryder Gage met Scandinavische rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Tina Lee Carroll met de Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Down back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funziger. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City met Ruth Brown. We gaan richting de audio-video studio New York City 1953. Ruth Brown en Wild Wild Young Man.
1: Wild Wild Young Man like to have

Charlie Rich war das. Er kwam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek. Maar er is in 1957 angefangen met rock'n'roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, okay. We blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Volk kwam we juist hier met zijn Dennis Boogie.

rock and roll site 1907 The Funsic, Wider Gage, Country Hillbilly Music, Capitol Records, The Maddox Brothers en Rose zijn we jetzt hier. Als 1907 The Funsic met I'll Go Stepping Too.

Lulu wijst exactly, exact wie is Kate. Dat is waar, Van der Welles met Lulu Knows, Texanische rock'n'roll. Aus die fancy jaren, wij de Gates met de rock'n'Billy van de Gamblers met I'm in Heaven.

Met absolute overspoop, dan garantiert dat niet je pop. Dan zie je het, dan kan het zeker zijn. Met absolute overspoop, dan garantiert dat niet je pop. Dan zie je het, dan kan het zeker zijn. Met absolute overspoop, dan garantiert dat niet je pop. Dan zie je het, dan kan het zeker zijn. Met absolute overspoop, dan garantiert